0: Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

water in de douche glijdt langs mijn lichaam door. Het lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden, die vastzitten in de Perzische Golf, zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. En spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio!

0: Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden, die vastzitten in de Perzische Golf, zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

tijdmachine en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent Old School Drive-In Show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: technologie kan gebruiken. De Excellent Old School Drive-In Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdriveinshow.nl. excellentdriveinshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van de mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeraar!

0: Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden, die vastzitten in de Perzische Golf, zal enkele weken in beslag nemen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege de verwachte hitte. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio X!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Excellent weerbericht.
2: Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
3: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege de verwachte hitte. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

tijdmachine en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent old school drive-in show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: de 70s, 80s en 90s magie kan gebruiken. De Excellent Old School Drive-In Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdriveinshow.nl. excellentdriveinshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomerradio.

0: Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag. Hardstyle festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege de verwachte hitte. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeruit!

0: Now.
1: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
2: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
1: Radio wat?
2: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
1: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
2: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeravond.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio!

0: vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De luchthavens van Rome schorten het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeruit!

en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent Old School Drive-In Show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: Hollandse 70s, 80s en 90s magie kan gebruiken? De Excellent Old School Drive-In Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdriveinshow.nl. excellentdriveinshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoreu, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A4 nog steeds veel vertraging richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een half uur extra door een politieonderzoek. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Verder een spoedreparatie op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot slot drukte op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haagvlietdam 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar is dit weekend Concert at Sea. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Vanmiddag blijft het zonnig en heet, behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

avond of ander evenement? Stap dan in de tijdmachine en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent Old School Drive-In Show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: hoogste 70s, 80s en 90s magie kan gebruiken. De Excellent Old School Drive-In Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdriveinshow.nl. excellentdriveinshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politiecontrole na een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 8 kilometer en 30 minuten. Verder bergingswerk op de A9 richting Amstelveen vielen voor knooppunt Velzen 3 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot slot nog de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvlietdam 6 kilometer en 30 minuten vanwege bezoekers aan Concert at Sea. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio!

0: vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan Concert at Sea. Te beginnen met een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet ging het mis. Daardoor heb je 40 minuten vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een te hoog voertuig. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum een kwartier oponthoud door een ongeluk op de N447. En tot slot drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. En dat komt door bezoekers aan Concert at Sea. Tot zover.

0: Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Exo!

0: Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam, bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam, een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer

0: Ladies and gentlemen. Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1:00 Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een 30 minuten vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio

De gouden muziek uit het jaar 1987. George Michael hoorde u voorbij komen. Faith, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg. Ga ze voor u draait. Komende uur ook deze Ruben Hillen, de winnaar van The Voice.

0: was toch gouden meukjes, weet ik het niet. In 1964 kwam het uit. Manfred Mann en Shalala. Een lekker monoplaatje op de radio. Hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Enrique Iglesias. Dit is Maybe.

0: 2002 muziek van Enrique Iglesias. Maybe de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021 met Doja Cat en Zaza. Kiss Me More.

0: Ja, gewoon een leuk gezellig plaatje. Doja Cat. Samen met Zaza. Kiss me more. Ja, de kusjes vliegen in het rond.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Stefanos. Dit is iets stiller. In de

0: Een nieuw werkje van Stefanos, iets stiller, de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 1996 met Peter André. I feel for you.

0: afkomstig weg die muziek uit 1996. Peter André en een nummer met de titel I Feel You.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan in 1971 met Gilbert O'Sullivan. Matrimony.

beetje oude meuk. 1971, al lang geleden, zeg. Gilbert O'Sullivan, Matrimony, dit is de volgende plaat. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met deze uit 1942, de originele registratie. Ik weet niet of dat deze is. Vera Lynn, zeer respectabele leeftijd bereikt. Ik geloof dat ze 99 was, een paar jaar geleden overleden. Dit is The White Cliffs of Over, op naar het half uur.

0: de headlines uit het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Zeker de prachtige muziek van de Alan Parsons Project uit het jaar 1982. Hoorde u voorbij komen Old and Wise. En naar de muziek uit de jaren 80 door met de muziek van 2026. Ja, we moeten wel het goede jaren bijhouden. Madonna en Sabrina Carpenter. Ask yourself this. Bring your love.

0: about.
1: Inderdaad, de nieuwe hedendaagse muziek die hier voorbij kwam. Dit was Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Dat was de titel van de plaat. Tijd dat wij eens even lekker teruggaan in een ver vervlogen verleden.
2: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
1: 1968. Little Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: Ja, één keer in mijn leven gaat dat gebeuren. For once in my life, Stevie Wonder, eventjes terug naar het jaar 1968. Ja, zo hebben we ze, het lekkere plaatjes. We gaan nu naar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Corinne Bailey Ray, Trouble Sleeping.

0: ook in een rustig stel een lekker rustig kapperende plaat van Corinne Bailey Rae. Trouble Sleeping, de titel van de plaat. Tijd voor weer wat nieuwe muziek.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Muziek van Lance en Lia heb ik hier voor u. Blues for Breakfast.

0: Goose for breakfast. Lance en Lia waren dat.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die? She's just a girl and
0: she's on fire. Alicia Keys.

Alicia Keys. This girl is on fire. En dan werpen we een blik op de klok. Ja, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond ik weer radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma mag janberg.radio@gmail.com als van het daar is. Wat ga ik u verder nog vertellen? Ik ga u een fijne dag toewensen, uiteraard. Verder ga ik u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar ik mee uitga. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst naar 1960. Paul Davidson en The Midnight Rider. Daar een nieuw werkje van Emily Wijker, Als jij het stil maakt. En daarna hebben we nog een extra oudje uit 1960. Chubby Checker en The Hucklebuck. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show. Let's get this party started! Voor meer info ga naar excellentdriveinshow.nl. Belgen natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show. Daar niet is geweest.
1: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
2: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
1: Radio wat?
2: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
1: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
2: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam, bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Ja joh, goed dat je er bent. Dat was Jack Jones en The Love Boat.
1: Frank Buiten.
0: We zijn er weer.
1: De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date. Dat is ook gezondheidsnieuwsradio. Want je krijgt hier heel veel informatie die jij kan gebruiken om fit, gezond en mooi te blijven. Interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. En tussendoor lekkere feel-good muziek. Met vandaag in dit programma Cindy de Waard, natuurgeneeskundige en farmaceutisch wetenschapper. Indica Huysma, ortomoleculair therapeut van de praktijk Meo Auxilio. Spreken met Greetje van den Ede, voetreflexoloog en fytotherapeut. En Eduard de Wilde is er, biohacker, over het balanceren van stress. Dus ga er lekker voor zitten. En blijf gewoon de komende twee uur bij ons, bij de Donderdag Date. Hier is 5 Star.
2: De Donderdag Date is gezondheidsnieuws radio.

Lekker hè, dat is Farmstore. En Can't Wait Another Minute was dat. Gezondheidsnieuws. Ja, wil jij fitter worden, maar heb je eigenlijk weinig tijd? Een nieuw onderzoek laat zien dat 2 keer per week flink sporten net zo effectief kan zijn als vaker trainen. In de studie volgden 28 deelnemers 8 weken lang een trainingsprogramma op een home trainer. De ene groep trainde 4 keer per week, terwijl de andere groep hetzelfde aantal minuten verspreid over slechts 2 sessies deed. Beide groepen verbeterden hun conditie evenveel, gemeten aan hun maximale zuurstofopname, de VO2 max, en spieruithoudingsvermogen. Ook andere gezondheidsvoordelen zoals verbeterde spier- en hartfunctie waren vergelijkbaar. Dit suggereert dat het niet per se uitmaakt hoe je je sportmomenten verdeelt, zolang je maar voldoende beweegt. Goed nieuws dus voor drukke mensen. Zelfs een paar intensieve sessies in het weekend kunnen al veel opleveren. En straks hier bij de donderdagdate Cindy de Waard. Zij is van het boek Zwanger Baby Boefje en de website jouwgezondedarmen.nl. Met haar praten we over het ondersteunen van je lever. En dit is een soort cover, denk ik. Something about.

0: We hebben nu contact met Cindy de Waard van jouwgezondedarmen.nl. Hallo Cindy.
1: Hallo Frank. Hallo,
0: welkom bij het programma.
1: Dank je.
0: Een heel erg belangrijk orgaan, naast nieren en zo en blaas, is de lever voor ontgifting. En hoe kun je de lever ondersteunen als die het al zwaar heeft? Want ook vanuit je lichaam zelf kunnen allerlei toxines worden geproduceerd. Naast wat je binnenkrijgt via de lucht en via je voeding en via water. Hoe kun je je lever helpen?
1: Hele goede vraag. Ja. Ja, wat je zegt, hè, de lever is eigenlijk ons belangrijkste detoxorgaan. Naast onze nieren. De lever die zet eigenlijk alle giftige stoffen om in stoffen die we kwijt kunnen raken via onze ontlasting of via de urine. Maar ik denk wel dat het interessant is om eens te kijken hoe dat gebeurt. Want bij het detoxen hebben veel mensen een idee dat al die toxines in de lever zitten en die er dan uit moeten met zo'n detox. Maar de lever slaat in principe zelf niet heel veel toxines op en is daarom dus eigenlijk een vrij schoon orgaan. De toxines die na omzetting in de lever niet kunnen worden uitgescheiden via de ontlasting of die urine, die worden uiteindelijk dan noodgedwongen opgeslagen in de vetreserves. Dus als je de lever wil ondersteunen in de detoxfunctie, is het dus belangrijk dat je gaat kijken hoe kan ik de lever zoveel mogelijk ondersteunen in de omzetting van die toxines in stoffen die het lichaam kwijt kan raken. En je kunt ook gaan kijken naar bijvoorbeeld de productie van antioxidanten. Het lichaam produceert zelf heel veel antioxidanten en de lever speelt daarin een hele belangrijke rol. Dus je moet een klein beetje omdenken met wat je dan verstaat onder een leverdetox. Het is eigenlijk meer wat jij ook al een beetje noemde, een leverondersteuning.
0: Ja, nou, ten eerste, wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat de toxines die de lever verwerkt in de stoffen worden omgezet die het lichaam gemakkelijk kan kwijtraken?
1: Ja, nou ja, daar zijn een heel aantal voedingsstoffen belangrijk voor. Dus bijvoorbeeld B-vitamines zijn heel belangrijk voor de omzetting van die toxines in stoffen die het lichaam kwijt kan raken, maar ook zink en selenium. Die ondersteunen die functies van die enzymen die omzetting doen. En bij die omzetting worden er heel veel wat ze noemen vrije radicalen geproduceerd. Dat zijn stoffen die weer onze cellen kunnen beschadigen. Dus die stoffen wil je zo snel mogelijk onschadelijk maken. En dat kun je bijvoorbeeld weer doen met vitamine C of vitamine E. En de aminozuren die belangrijk zijn voor de opbouw van die lichaams-eigen antioxidanten, zoals glutathion. En dan heb ik het over aminozuren zoals cysteïne en glycine.
0: Dus, en dan kan je lichaam ze kwijtraken. En dus blijkbaar de lever maakt ook zelf antioxidanten aan. Welke zijn dat dan zo'n beetje?
1: Ja, de belangrijkste zijn glutathion en superoxide dismutase. Ah, ja. En misschien ken je die termen ook wel. Dus als je kijkt naar de leverdetox, die gebeurt eigenlijk in twee fases. In twee stappen worden die giftige stoffen omgezet in stoffen die wij kwijt kunnen raken via ontlasting of de urine. En van in die eerste fase worden stoffen wat meer wateroplosbaar gemaakt, maar worden stoffen eigenlijk ook giftiger. Dus je wil dat die fase 1 en die fase 2 heel goed op elkaar aansluiten. Alleen als je een ongezonde leefstijl hebt, dan zie je dat die fase 1 sneller gaat lopen en dat die fase 2 een beetje achterblijft. En die tussenproducten die dan geproduceerd worden, die kunnen zich gaan ophopen. En die zijn dus, wat ik zei, giftiger. En dan kun je dus meer schade krijgen aan het lichaam. En juist door die fase 2 dan wat te gaan versterken, kun je zo'n leverdetox ondersteunen. En er zijn verschillende kruiden die dat bijvoorbeeld kunnen doen. Je hebt mariadistel of curcuma of artisjok. Dat zijn kruiden die fase 2 stimuleren. Nou, en als je dan tegelijkertijd met gezonde voeding en leefstijl die fase 1 wat tot rust gaat brengen, dan zie je ook dat die leverdetox zich eigenlijk beter kan gaan plaatsvinden.
0: Ja, het kan toch ook zo zijn dat de lever het zwaar heeft in fase 2... door een soort DNA-profiel dat net bij jou anders is dan bij een ander mens?
1: Oh ja, absoluut. Ja, nee, daar zie je nu heel veel. Dat is nu eigenlijk een beetje in opkomst, hè? Dat mensen door middel van een DNA-profiel kunnen gaan kijken wat voor enzymen bij hun beter of misschien juist minder goed werken. En daarin kun je inderdaad zien dat er bepaalde enzymen zijn die bij sommige mensen minder goed functioneren, waardoor ook die leverdetoxpaden wat minder soepel verlopen. Maar dat zit wel in je DNA, dus dat kun je niet genezen. Maar je kunt daar wel met bepaalde suppletie en wat leefstijladviezen rekening mee houden.
0: En kan je dan zo'n kruid als mariadistel, die fase 2 van die lever een beetje helpt, ondersteunt, kun je dat langdurig innemen zonder dat er problemen gaan ontstaan?
1: Nou ja, je moet met kruiden altijd wel een beetje uitkijken. Hè? En ik zou ook wel willen adviseren, zeker als je al medicijnen gebruikt, om met dat soort kruiden een beetje uit te kijken. Omdat daar interacties kunnen zijn tussen bepaalde medicijnen en die kruiden. En verder ben ik niet zo'n heel groot voorstander van heel langdurig kruiden gebruiken. Ik wil dat toch ook wel een beetje zien eigenlijk als medicijnen, die probeer je ook zo kort mogelijk te gebruiken. Dus je wil het lichaam een prikkel geven om iets te verbeteren, om gezonder te worden. Maar na 6 weken gaat het lichaam misschien ook wel een beetje doof worden voor zo'n prikkel. Dus dan, ik ben meer voorstander van wat meer intermitterend dat soort kruiden inzetten. Dus 6 weken wel, dan even 2 weken niet en dan misschien weer 6 weken wel. Dan dat je dat soort kruiden een half jaar gaat gebruiken.
0: Het geldt met name voor kruiden, niet voor vitamines, neem ik aan, hè?
1: Nee, het gaat met name om kruiden die interacties kunnen hebben met medicijnen. En ja, die toch bepaalde prikkels geven aan het lichaam. Je wil het lichaam ook de kans geven om te reageren op die prikkels. Dus inderdaad, die zou ik niet heel langdurig inzetten. Maar sommige vitamines en mineralen zijn voor mensen juist heel goed om wel gewoon langdurig te gebruiken.
0: Ja. En dan zou je mariadistel misschien kunnen roleren met kurkuma een tijdje innemen, die je dan misschien even bakt in olijfolie, want dat is weer een vetoplosbare kruid.
1: Ja, dat is inderdaad een vetoplosbare kruid. Maar de werkzame stof in kurkuma, dat is het curcumine, die zit niet echt in hele grote hoeveelheden in het kurkuma wat we in de keuken gebruiken. Dus als je naar therapeutische doseringen wilt van het curcumine, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om dat via supplement te doen. Dus je kunt wel, ik ben groot voorstander van koken met kruiden en het liefst ook verse kruiden. Dus zeker dan ook je curcuma gebruiken en ook die kruiden roleren met die je in je maaltijden gebruikt. Ik denk dat dat bijdraagt ook aan een goede gezondheid. Maar als je echt naar therapeutische doseringen wilt, dan zul je zeker de curcuma, het curcumine, uit een supplement moeten halen.
0: Ja, goed. Dus zo kun je aardig zijn voor je lever. En natuurlijk niet verder belasten met gifstoffen. Hè? Dus alcohol echt gewoon links laten liggen. Ja. Ook niet echt een glaasje per dag. Ja.
1: Nee. Zeker als de lever belast is, dan moet je heel lief zijn voor je lever. En dat betekent inderdaad geen alcohol en toxische stoffen zoveel mogelijk proberen te beperken. Maar dat is wel een hele grote uitdaging in onze huidige maatschappij. Om toxines zoveel mogelijk te beperken. Maar biologische voeding helpt. Hè? Daar zitten toch wat minder pesticiden op. Regelmatig lekker gaan wandelen in het bos om wat frisse lucht op te doen. Dat draagt allemaal bij aan het verlagen van die toxinebelasting.
0: En natuurlijk stress balanceren. Dat je niet continu piekt in je stress, maar dat je ook momenten hebt op de dag dat je stressniveau heel laag is.
1: Ja, absoluut. Zeker. Ja, heel goed idee.
0: Oké. Nou, hartelijk bedankt voor het meedenken en voor deze ideeën, Cindy de Waard.
1: Graag gedaan.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Een nieuw Deens onderzoek laat zien dat het type koolhydraten dat je eet invloed kan hebben op je risico op diabetes. Wetenschappers analyseerden de eetgewoonten van ruim 42.000 mensen en volgden hen gemiddeld 5 jaar. In die periode kregen 970 deelnemers de diagnose diabetes. Opvallend was dat mensen die meer fructose aten, uit bijvoorbeeld fruit en vezels, een lager risico op diabetes hadden. Daarentegen bleek een hoge inname van glucose juist samen te hangen met een hoger risico. Vooral mensen met andere risicofactoren zoals overgewicht, roken of een zittende levensstijl zagen deze effecten het duidelijkst. Deze resultaten onderstrepen hoe belangrijk een vezelrijke voeding en de juiste koolhydraten zijn voor een goede gezondheid. Een nieuwe studie heeft onderzocht of kruidenpreparaten kunnen helpen bij de behandeling van psoriasis. Wetenschappers analyseerden 20 onderzoeken naar verschillende kruiden, waaronder aloe vera, avocadoolie, kurkuma en indigo naturalis. De resultaten laten zien dat sommige kruiden net zo effectief kunnen zijn als reguliere behandelingen. Vooral indigo naturalis bleek veelbelovend en verbeterde de ernst van psoriasis aanzienlijk beter dan een placebo. Andere middelen zoals aloe vera en avocadoolie waren niet effectiever dan bestaande medicijnen. Volgens onderzoekers kunnen bepaalde kruiden een veilige en natuurlijke aanvulling zijn op de behandeling van psoriasis, maar verder onderzoek is nodig om dat te bevestigen. Straks hier bij de Donderdag Date Gezondheidsnieuws Radio, Ineke Huysma, orthomoleculair therapeut, over de werking van meidoorn en marentak, gunstig voor de functie van je hart. In de tussentijd gaan wij genieten van lekkere muziek.
1: De Donderdag Date is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Hier is Stephanie Mills.

0: forma, saludable y bella. Escucha de Don Derdagde.
1: In het programma nu Ineke Heijsma van Meo Auxilio. Hartelijk welkom, Ineke.
2: Ja, hallo Frank.
1: Fijn dat je er weer bent. Vandaag twee kruiden die je graag wil belichten. Dat zijn meidoorn en marentak.
2: Ja, dat zijn twee heel mooie producten. Zitten vaak samen in één supplement. Omdat producten en stoffen vaak samenwerken en elkaar versterken. En dat is dan ook de reden. Maar ik ga ze wel even om de beurt iets over vertellen.
1: Ja.
2: Ja, ik pak eerst even de meidoorn erbij. Het is mijn lievelingsboom. Wanneer de meidoorn inderdaad in mei in bloei staat, dan weet je toch eigenlijk niet wat je ziet in de landerijen. Het is echt zo'n verschrikkelijke mooie boom. Dus ik zou zeggen, iedereen die dit hoort, ga in mei echt om je heen kijken. Zie je mooie bomen in bloei staan, dan is dat de meidoorn. Ja, een boom ook die echt hier hoort, vind ik. De meidoorn staat bekend dat het hartondersteunend is. En even leuk, vorige week ontmoette ik een mevrouw uit Oekraïne. En toen ik had verteld wat ik deed, toen was ze met zo'n betalingsapp bezig. En het eerste wat ze mij liet zien, dat was een plaatje van de meidoorn.
1: Oh.
2: En van meidoornbessen. En toen zei ze, good for your heart, zei ze. Good for your blood, ja. Dus dat was wel heel leuk. Ik denk, ja, dat is in die landen veel bekender dan hier in Nederland.
1: Ja.
2: Maar goed, daar kunnen we
1: bijzonder.
2: In dit soort interviews de verandering in brengen. Want de meidoorn is inderdaad heel goed voor het ondersteuning van je hart. En het verbetert de conditie van de hartspier. En hij maakt gewoon die hartspier krachtiger. En daarvoor wordt vooral meidoorn ingezet. En de meidoorn die verwijdt ook de kransslagader. En daardoor is er een betere zuurstofvoorziening van het hart. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En het voorkomt ook dat de hartspier gaat verzuren. Dus meidoorn reguleert zeg maar de melkzuurregulatie. Hmm. En daardoor wordt dit product ook vaak ingezet bij letsel aan een hartspier bijvoorbeeld. Hè, hartzwakte of mensen die iets mankeren aan de hartkleppen. Ouderen die nemen hem ook in. Alles, als je ouder wordt, wordt alles een beetje minder sterk, zeg maar. Dus dan is dit ook een heel mooi product. En ook na een hartaanval kan het de hartspier sneller herstellen. Dus dat zijn allemaal heel mooie manieren om meidoorn in te zetten. En er is nog een grote groep die dit meidoorn zou kunnen nemen. En dat zijn duursporters, dus hardlopers en fietsers. Want meidoorn zorgt ervoor dat je een betere zuurstofopname hebt voor je hart. Dus het is een betere opname van zuurstof. En dat kun je zeker gebruiken als jij je duursport beoefent, zeg maar.
1: Ja,
2: dus
1: mooi.
2: Je hebt heel veel werkingen. Ja. Nou, okay. En verder zit er in meidoorn nog antioxidanten. Die de bloedvaten beschermen ook tegen die lipide peroxidatie. En meidoorn bevat ook het stofje OPC. En OPC, dat zijn oligomeren proanthocyaniden. Sorry. En ja, dat is één van de meest krachtige antioxidanten die we kennen. Zulke antioxidantstoffen die worden ook ingezet. Vooral als er een verminderende doorbloeding is. En ze gaan ook nog ontstekingsprocessen tegen. Dus bij atherosclerose en dergelijke begrijp je dat dit hele mooie stoffen zijn om allerlei hart- en vaatziekten toch te ondersteunen.
1: En zijn dan vooral de bessen inderdaad zo heilzaam? Of gaat het meer ook om de stam en de bast, de bessen?
2: Nee, de extracten worden vooral in supplementen, vooral uit de bessen gehaald. Nou, het zorgt dus voor een betere doorbloeding. En dan moet je ook denken aan mensen die ziekte van Raynaud hebben, weet je wel, met die witte vingers.
1: Hmm.
2: Maar ook mensen die last hebben van etalagebenen. Mensen die winterhanden en wintervoeten hebben, kunnen heel goed een supplement nemen met meidoorn extract. Denk dan ook zeker aan vitamine D3, dat je dat ook goed op orde moet hebben. Nou, bij aderverkalking oorsuizen helpt het ook. En het is ook wat antitrombose, zeg maar. Dus alles wat te maken heeft met je bloedvaten en je hart, kun je heel goed als ondersteuner meidoorn extract inzetten. Ja.
1: En dat andere kruid, marentak, wat is daar precies?
2: Nou, marentak, dat is ook een heel speciaal kruid. Marentak is eigenlijk een halfparasiet, hè? Hij leeft ten koste van een andere boom. En hij zuigt het water en voedingsstoffen dus uit die sapstromen van bomen. Vaak een appelboom, of ik heb hem laatst op een perenboom gezien bij vrienden. Maar hij doodt de boom niet. Dus de boom heeft er misschien wel iets van te lijden. Maar in ieder geval, wij kennen natuurlijk de marentak

0: bloeddruk. Ook bij een slechte bloedsomloop. En wordt ook al ingezet bij hoofdpijn en concentratieproblemen. En het bijzondere van deze marentak is, deze plant heeft geen vatenstelsel. Dat hebben alle andere planten wel, maar deze plant niet. De voedingsstoffen, zeg maar, die gaan van cel tot cel. En ze bevatten heel veel eiwitten. En nou, ook vitamine C en kiezel en magnesium en calcium. Maar ze bevatten ook twee stoffen. De ene is dat noemen we viscotoxines. En de andere is een lectine. En dat zijn beide heel belangrijke stoffen die kankercellen doden. En die viscotoxine, die maakt de celwand kapot. En de lectine, die remt de celdeling. Hier wordt ook nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het zijn dus toxines, maar het zijn geen toxines voor gezonde cellen. Dus die reageren er helemaal niet op. Nou, het is natuurlijk ontzettend mooi om zoiets in te zetten bij die vreselijke ziekte kanker. En marentak stimuleert ook nog het immuunsysteem. Dus het helpt verder ook nog, omdat er ook bitterstoffen in zitten, helpt het ook nog bij spijsverteringsklachten. En bij de aanmaak van galsappen. Dus ook weer een vrij breed product. Al die stofjes hierin werken samen met die meidoorn. Ja, heel optimaal.
1: En deze komen vaak samen voor in een supplement? Meidoorn?
0: Ja, ze komen vaak samen voor in een supplement. En ook heel vaak wordt er nog knoflook bij gedaan. Het zijn allemaal die stoffen die gewoon heel goed werken voor hart- en vaatziekten. En heel breed inzetbaar. En wat ik sowieso vind met dit soort producten, je kunt ze soms ook even als een kuur inzetten. Wanneer je herstellende bent of wanneer je iets is overkomen, kun je ook eens een keer zeggen van, goh, ik ga ze even dit soort supplementen als een kuur inzetten om mijn immuunsysteem toch weer even te activeren en sterker te maken.
1: Prachtig. Nou, dankjewel voor het delen van deze inzichten over meidoorn en de marentak. Ineke Huisman, hartelijk bedankt. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Like You Know is van de Fat Larry's Band. Lekker.
1: Oude disco.
0: Ja, zo kan je het noemen.
2: Dit is de donderdagdate met gezondheidsnieuws.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Uit een analyse van verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat spirulina een positief effect kan hebben op de bloeddruk. Mensen die spirulina slikten zagen hun bovendruk gemiddeld met 4,41 mm kwikdruk dalen en hun onderdruk met 2,84 mm kwikdruk. Dit effect was vooral merkbaar bij mensen met een hoge bloeddruk, met overgewicht en bij 50-plussers. Vooral wanneer de spirulina langer dan 8 weken werd gebruikt. Onderzoekers denken dat spirulina helpt door antioxidanten en stoffen die de bloedvaten verwijden, waardoor de bloeddruk daalt. Daarnaast lijkt het invloed te hebben op het vetmetabolisme en de insulinegevoeligheid, wat ook kan bijdragen aan de betere bloeddrukregulatie. Hoewel de onderzoekers geen grote fouten in de studies vonden, noemen ze het bewijs toch nog matig betrouwbaar. Ze pleiten daarom voor meer onderzoek om de ideale dosering en gebruiksduur van spirulina vast te kunnen stellen. Ja, meer gezondheidsnieuws. Ik heb hier blaadjes vol, dat komt eraan. Ook straks in het tweede uur. Je hoorde trouwens net ook nog Pino Danjo in het Italiaans met Oké, Oké. Dat was voor Ineke Haysma. En meer over Ineke vind je op de website www.dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. Je kunt alle interviews nog een keer beluisteren en vinden en zoeken. Dus kijk dan maar op, dat is een slimme. En dit zijn de mensen van Sanctuary. I'm Gonna Love Him.

0: Ladies and gentlemen,
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55.
3: 06 30 25 33 55.
1: Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
3: Daar niet is geweest.
4: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
5: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
4: Radio wat?
5: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
4: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
5: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: even met de microfoon naar beneden, maar toch even gedaan. Melania. En Killing Me Softly.
1: De Donderdagdate.
0: Haar versie. Wat goed dat je er bent trouwens. Het tweede uur van de Donderdagdate.
2: De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
0: En jij bent erbij.

0: David Soul, een beetje de jaren 70 muziek. Deze man is van acteur, hè? Van Starsky & Hutch. Misschien weet je dat nog wel. Je hoorde zijn Silver Lady bij de Donderdag Date, waar we straks contact leggen met Greetje van den Ede van Praktijk Natuurbalans.
1: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
0: Haver staat bekend als een gezonde keuze, maar hoe het vermalen wordt maakt een groot verschil. Canadese onderzoekers ontdekten dat grof gemalen haver beter is voor de bloedsuikerspiegel dan industrieel fijn gemalen haver. De voedingsindustrie gebruikt vooral fijn gemalen haver in ontbijtgranen en andere producten, maar profiteert wel van de gezondheidsclaims rond haver. De studie testte verschillende soorten gemalen haver bij 20 vrijwilligers. De resultaten lieten zien dat grovere haver minder sterke bloedsuikerpieken veroorzaakte dan fijn gemalen haver. Dit komt doordat fijn gemalen haver sneller verteerd wordt en daardoor een hoge glycemische index heeft. Opvallend genoeg leek fijn gemalen haver de eetlust beter te verminderen. Toch concluderen de onderzoekers dat grove haver een gezondere keuze is, vooral als het gaat om het bloedsuikergehalte en de bloedsuikerregulatie. Greetje van der Ede die is er straks en zij praat over het inzetten van aromatherapie bij zwangerschap. Dat hoor je zo meteen bij de Donderdag Date. En ook straks biohacker Eduard de Wilde. Hoe kun je stress balanceren als je gewoon in je leven echt gewoon te veel hebt op je bordje? Er komt continu dingen bij. En wat kan je dan doen om te voorkomen dat het een slechte invloed heeft op je leven en je lichaam? Dat ook straks verder in dit programma bij de Donderdag Date.

0: Gretje van den Ede van Praktijk Natuurbalans is bij ons in het programma. Hartelijk welkom, Gretje.
1: Hallo, dag Frank.
0: Je hebt heel veel waardevolle kennis, enorm veel kennis en ervaring ook met aromatherapie en met fytotherapie, met kruiden dus. Wat kan je aanraden voor mensen die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben?
1: Ja, er zijn een heel aantal kruiden die je kan inzetten bij zwangerschapswens natuurlijk, bij kinderwens. En dat gaat echt... Dat gaat alle kanten uit. Dat kan ook gewoon voedingssupplementen zijn, als tincturen inzetten. Ik heb daar ook al eerder eens over gepraat, dat er een soort hiërarchie is bij het inzetten van kruiden. Dat eigenlijk een infuus maken, een thee maken van een kruid, dat is eigenlijk dat is eigenlijk onderaan de hiërarchie, ook waardevol natuurlijk. Maar dat is een heel zachte manier om fytotherapie in te zetten. En vervolgens gaat men supplementen, gedroogde kruiden maken, heel compact bij elkaar. En dan of eventueel tincturen maken. Dat is een aftreksel van kruiden op alcohol. En dat is al iets geconcentreerder. Dus zeker bij kinderwens gaan we heel wat van die tincturen kunnen inzetten. Om bijvoorbeeld de cyclus te regelen. Of om andere dingen in orde te brengen of in balans te brengen, zodat een kinderwens zich sneller zou kunnen voltrekken. En dan het hoogste echelon in de hiërarchie, dat zijn de essentiële oliën, dat is de aromatherapie. Ook die kunnen we inzetten bij een aantal aandoeningen, laten we zeggen PCOS, bij oestrogeendominantie, bij een wisselende bloedsuikerspiegel, problemen. Allemaal dingen die kunnen aanleiding geven tot het niet vervullen van die zwangerschapswens. Dat is toch wel heel mooi om die te kunnen inzetten daarvoor.
0: Het is ook wisselend bloedsuikerniveau kan een oorzaak zijn voor het niet zwanger kunnen worden?
1: Ja, absoluut. Okay. Absoluut, ja. Dat is bijvoorbeeld bij PCOS, vrouwen met polycystisch ovarium syndroom. Daar zien we heel vaak een wisselende suikerspiegel. En ook daar kunnen we dan essentiële oliën inzetten. Dus dat is in het Groothandboek Aromatherapie, dat ik samen met dokter Verhel schreef, staan heel wat recepten beschreven die je bij al die verschillende aandoeningen zou kunnen inzetten. Het is te veel om op te noemen nu, maar het is wel belangrijk om te weten dat ook als je dan zwanger zou worden, dat het ook veilig is om een aantal essentiële oliën verder te blijven gebruiken. En dat is toch wel iets wat laten we zeggen, dat tot hiertoe heel vaak een taboe is geweest in de complementaire wereld. Dat mensen daar bang van hadden om essentiële olie, om aromatherapie in te zetten tijdens de zwangerschap. Nu, omdat zwangerschap en fertiliteit één van mijn twee passies is, de fytotherapie en de aromatherapie de andere, heb ik die twee gecombineerd en ben ik op zoek gegaan naar wetenschappelijk onderzoek daarover. En ik was heel blij om daar heel wat over te vinden. En dus heb ik ook een speciaal hoofdstuk daaraan gewijd om mensen die in de zorg zitten, vroedvrouwen, verloskundigen, doula's, huisartsen, gynaecologen, dat die eigenlijk zich kunnen baseren daarop om veilig met essentiële oliën om te gaan tijdens de zwangerschap. Maar ook mensen zelf natuurlijk. Hè. Het is bedoeld dat iedereen op een veilige manier en efficiënte manier die kruiden, die fyto- en die aromatherapie kan inzetten.
0: Ja. Als er nou niet echt sprake is van een bepaalde oorzaak achter het niet zwanger willen worden, hè, zoals die wisselende bloedsuiker, PCOS. Maar je wil gewoon een goed doorlopen van een zwangerschap waarbij jij zo min mogelijk bovenmatige stress ervaart en het goed gaat met de groei van het kindje. Wat zou je dan kunnen inzetten voor aromatherapie varianten?
1: We gaan zeker en vast eens kijken of de zwangere vrouw in kwestie een voorkeur heeft voor bepaalde geuren. En de geur die het meest naar voren komt eigenlijk is altijd maar dezelfde, die echte lavendel. is een geur die heel balancerend is naar het zenuwstelsel, waar je tot rust kan mee komen, die ook nog heel andere dingen doet, hè, maar die je heel de zwangerschap eigenlijk kan blijven gebruiken. En eventueel ook een citrusgeur erbij, dat kan ook altijd naar gelang de voorkeur van de vrouw. Maar gewoon de essentiële olie van echte lavendel, de Lavandula angustifolia, dus op een doekje doen en elke dag meenemen naar het werk bijvoorbeeld en daar af en toe eens aan ruiken en twee keer per dag kan je terug opnieuw een druppeltje toevoegen, dan maakt dat de stressgehalte bij zwangere vrouwen naar beneden gaat. En dat is heel belangrijk naar de toekomst, hè, naar de bevalling toe, naar de gezondheid van de baby toe, voor het complete, voor het geheel eigenlijk. Dus het is beter om daar wel gebruik van te maken als het nodig is, dan om te blijven rondlopen met stressgevoelens. Want dat is niet zo positief voor de zwangerschap en de baby.
0: Ja, juist niet. Dus je hoeft helemaal niet zo bang te zijn voor aromatherapie. Dat is relatief nog mild. Maar zijn er wel bepaalde mogelijke gevaren van dat je dat verkeerd inzet, waar je dan wel voor moet oppassen? Ik denk aan oraal gebruik, ja. Moet je maar niet doen, hè?
1: Ja, nee. Sowieso oraal gebruik. Dat is echt zeker niet tijdens de zwangerschap, ook niet voor kinderen. Dat is in bepaalde omstandigheden onder toezicht van een aromatherapeut of een huisarts, maar niet voor, zeker niet voor zwangeren. De makkelijkste toepassing is altijd inhalatie, dus gewoon ruiken aan een druppeltje op een doekje bijvoorbeeld, of vernevelen in een ruimte met een goede aromastream, aromavernevelaar, een diffuser, zoals men dat ook noemt. Toepassing op de huid kan ook, en dan moet je natuurlijk zien welke essentiële oliën daarvoor geschikt zijn. Je kan dat in een draag, je mag ze niet letterlijk puur onverdund gaan gebruiken. Die ga je altijd verdunnen in een basis plantaardige draagolie of in een andere lotion of zo. Dus dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk wel een beetje moet weten. Het is belangrijk dat je je goed informeert. Hè. Daarom hebben we ook in het Groot Handboek Aromatherapie heb ik dan in de inleiding heel duidelijk vermeld hoe je ze kan gebruiken. Ook in bad bijvoorbeeld, dat kan. Maar ook daar moet je voorzorgsmaatregelen nemen. Moet je die zorgen dat die opgelost worden met een emulgator in het water.
0: Oh ja.
1: Want essentiële olie lossen niet op in het water. Als je die zo in je bad zou doen, zonder oplosmiddel, dan blijven ze bovendrijven. En dan kom je eigenlijk met je huid onmiddellijk in contact met die pure essentiële olie. En dat is niet de bedoeling. Dus je moet daar een emulgator voor gebruiken. En zelf thuis doe ik dat eigenlijk met gewoon room, hè, koffieroom. Gebruik ik om die essentiële olie eerst in op te lossen en dan in het bad toe te passen. Mm.
0: Goeie tip. Heel hartelijk bedankt weer, Greetje, voor je bijdrage van hoe kan je aromatherapie inzetten voor als je zwangerschapswensen hebt of dat als je daadwerkelijk zwanger bent. Heel fijn.
1: Ja, graag gedaan, want okay. Ik vind het heel belangrijk om die mensen ook verder te ondersteunen natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, fijn.

0: Als ik jou zeg wie dit is, wie dit zijn, dan zeg je, huh, echt? Het is een hele bekende band, maar dit is niet bekend. Joh, dit is Chic. And You Can't Do It Alone. Dit keer een man die zingt, ook bijzonder. Je bent bij de donderdagdate, goed dat je er bent.
1: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: We draaien even iets wat een beetje een balladachtig iets is. Straks hier dus Eduard de Wilde, hè? Maar dit zijn eerst Cyril Aimé en Diego.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam een half uur vertraging door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

0: Een nieuwe studie suggereert dat ze bepaalde mondbacteriën een rol kunnen spelen bij cognitieve achteruitgang bij ouderen. Onderzoekers analyseren het mondmicrobioom van 115 deelnemers, waarvan 55 een milde cognitieve stoornis hadden. Ze ontdekten dat de bacteriën Neisseria en Haemophilus geassocieerd waren met betere cognitieve functies, terwijl Prevotella intermedia vaker voorkwam bij mensen met een verhoogd risico op Alzheimer en slechtere cognitieve prestaties. Hoewel er geen verschil in stikstofmonoxide-niveaus werd gevonden tussen gezonde en cognitief achteruitgaande deelnemers, vermoeden de onderzoekers dat mondbacteriën invloed kunnen hebben op de hersengezondheid via de verwerking van nitraat. Een gezond mondmicrobioom lijkt dus mogelijk bij te dragen aan een beter denkvermogen. Maar ja, de studie was klein en bestond voornamelijk uit vrouwelijke deelnemers, waardoor vervolgonderzoek nodig is. De onderzoekers adviseren om te kijken naar de invloed van voeding en mondhygiëne op het mondmicrobioom. Mogelijk kan een dieet rijk aan nitraat, zoals groene bladgroenten, helpen om cognitieve achteruitgang te vertragen.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Luchtvervuiling in studentenkamers kan direct invloed hebben op het geheugen en denkvermogen. Zo blijkt uit een studie van de Peking Universiteit. Onderzoekers ontdekten dat fijnstoffen in de slaapkamer de cognitieve prestaties van studenten verslechterden. Wanneer er 's nachts een luchtfilter werd gebruikt, herstelde de cognitieve score. Zelfs bij de fijnstofconcentraties onder de WHO-richtlijnen was er nog steeds een meetbaar effect op de hersenen. Daarnaast vonden onderzoekers verstoringen in het metabolisme van dopamine en histidine. Dat zijn stoffen die zijn belangrijk voor hersenfuncties. Fijnstof verhoogde het dopamine-precursor levodopa met 33%. En had invloed op histidine, een aminozuur dat cognitieve prestaties kan verbeteren. Ook verminderde luchtvervuiling de zuurstofverzadiging tijdens de slaap. De studentenkamers in het onderzoek lagen aan een drukke weg en werden 4 dagen blootgesteld aan actieve of nep luchtfilters. Zelfs in kamers waar de fijnstofconcentratie al relatief laag was, bleef het effect op het metabolisme meetbaar. Dit wijst erop dat zelfs kleine hoeveelheden fijnstof schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ja, dan gaan we straks schakelen naar Eduard de Wilde, biohacker, die dus ingaat op, dat zei ik net al, stress balanceren. Even de tempo opschroeven. Volgens mij kun je het gewoon zo meezingen, toch? Of shouten, dat kan ook. Dit is de Michael Zeker Band. En let's all chance. Iedereen dus

0: tell your doctor if you've fallen, if you worry about falling, or if you feel unsteady when standing or walking, especially if you are 65 or older. Don't let a fall interfere with your independence. Learn more about preventing injuries at cdc.gov/stillgoingstrong.
1: Eduard Wilde is nu bij ons in het programma. Hallo Eduard.
2: Hoi Frank.
1: Goed je te spreken.
2: Ja.
1: Ja, de rol van emotionele stress of mentale stress op de gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. Hè. Er is echt een link tussen de stress en de veroudering die je kan ervaren. Want stress heeft rechtstreeks invloed op je cortisol en ontstekingen in je lichaam. Wat kan je allemaal doen om die rol te verminderen en de impact van stress vooral laag te houden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof dat het inmiddels een chronische ziekte is die de meerderheid van de mensheid in de westerse wereld op dit moment te pakken heeft. Misschien al heel lang. En dat inderdaad de negatieve invloed ervan is echt gigantisch. Dus daarom zou iedereen op de een of andere manier wel stressmanagement tools moeten ontwikkelen die werkzaam zijn voor jouzelf. Ik zelf... Wat bij mij, kijk, wat ik, mijn leven is vrij druk. En ik heb twee bedrijven en ik merk zelf gewoon dagelijks heb ik gewoon veel stress. En ik moet daar inderdaad ontzettend goed op letten, omdat het anders gewoon niet goed gaat. Een van de zaken die ik altijd doe, is een middagdutje. Dat kan natuurlijk niet iedere luisteraar, die kan het zich veroorloven op het moment dat je op je werk bent en je moet daar een middagdutje doen. En dan zullen ongetwijfeld veel mensen je wat raar aankijken. Maar ik heb het geluk dat ik vanuit huis werk. Dus ik kan dan mijn middagdutje doen. En dat combineer ik dan met een app die ik heb, die gebruik maakt van Binaural Beats. En er zit één track in die app en die heet Rescue. Dat is van Nucalm. Er zijn natuurlijk veel meer apps die gebruik maken van Binaural Beats. Maar dit is een app die bij mij heel goed werkt. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt is dat je hersenen die gaan zich aanpassen, geforceerd aanpassen. Doordat die Binaural Beats die werken met twee verschillende frequenties. En die frequenties zijn net zodanig verschillend dat je hersenen die willen dat synchroniseren. Die willen dat het kloppend wordt. En daarmee word je als het ware geforceerd om in een bepaalde hersengolven terecht te komen. En dit zijn dan de ontspannende hersengolven. Hè? Dus de alfa en de theta hersengolven. En ik merk dat op het moment dat ik dat doe. En dat ik vaak doe ik het ook in combinatie met mijn neurosonic divan. Dat is een bed waarin vibratoren in zitten, zal ik maar zeggen. En die kan ik dan op een relaxmodus zetten. Dan krijg je een hele aangename trilling door je lichaam. En dat werkt dan ook op de nervus vagus. Die zorgt dat je meer in ontspanning komt. En dat combineer ik dan met die Nucalm app. En dan nou, na 5 of 10 minuten, dan voel ik dat mijn brein tot rust komt. En na 20, 25 minuten is dat echt voor mij een aantoonbaar verschil hoe ik me voel. En kan ik gewoon de hele middag weer presteren.
1: Ik heb zelf een andere app, het is Odyssey. En je merkt gewoon dat je hersenen stiller worden. Dus die, dat gedenk, dat stopt.
2: Ja, kijk, weet je, het probleem met stress is dat je kunt eigenlijk nauwelijks met supplementen of met technologie iets compenseren wat zeg maar in de basis niet klopt. Ik noem wat, op het moment dat je financiële zorgen hebt of ja, weet je, je moet een bedrijf runnen, er is stress, er zijn allerlei situaties, dingen die gedaan moeten worden, noem het allemaal maar op, dan kun je met zeg maar enigszins de symptomen bestrijden met dit soort technieken. Maar ik denk dat je sowieso altijd ook het fundament moet aanpakken. En dat doe ik onder andere door de dag goed af te sluiten. Ik weet niet of je dat herkent. Mm. Maar je hebt nog wel eens de neiging, wanneer je dat niet doet, dat 's nachts alle to-do's door je hoofd gaan spoken. Je hersenen die weten feilloos welke to-do's die je eigenlijk niet bewust bent overdag, die er nog steeds gedaan moeten worden. En op het moment dat je dat opschrijft en je hoofd leeg maakt en nadenkt over, oké, wat zijn de belangrijkste zaken die ik morgen moet gaan doen? En tevreden zijn over wat je deze dag hebt gerealiseerd. En zelfs in combinatie met voelen van dankbaarheid voor wat je die dag allemaal hebt kunnen doen en met wie je allemaal hebt kunnen werken vandaag. Ja. Dat werkt bij mij ook heel goed. Dus het zorgen dat mijn hoofd op orde is voordat ik ga slapen, is denk ik van wezenlijk belang.
1: Klein een soort dagboekje eigenlijk eventjes in, iets opschrijven.
2: Ja, dus het bijhouden van een dagboek waarbij je zeg maar je belangrijkste resultaten van de dag noteert. En ook dat noteren, dat schijnt zelfs een belangrijk effect te zijn. Dat het fysiek schrijven van de dingen die je gedaan hebt en ook het fysiek opschrijven van de zaken waarvoor je dankbaar bent, is iets anders dan bijvoorbeeld wanneer je dat typt of dat je denkt aan dat soort zaken. Dus de handeling op zich is alweer meer effectiever dan eraan te denken. En door dat gewoon systematisch op die manier te doen, kun je een verschil ervaren in stress. En op het moment dat jouw lichaam weet van alles is oké, je mind weet van het is oké, we hebben de zaak goed afgesloten, ik weet wat ik morgen ga doen, ik heb het zodanig ingepland dat ik weet dat ik morgen alles kan afkrijgen. Ja, dat creëert dan een rust die de randvoorwaarden geeft om te slapen. En nou ja, we hoeven geen lang gesprek te voeren over dat slaap een van de meest elementen zijn voor het dealen met stress overdag.
1: Ja, dat is heel duidelijk. Je kunt natuurlijk ook positieve affirmaties opschrijven. Hè, van ik heb mijn best gedaan of ik heb deze moeilijke situatie, maar ik doe eraan wat ik kan en elke dag gaat het een klein beetje beter.
2: Ja, en dan raak je de mindset. En wat ik heb geleerd in mijn leven, dat is het hanteren van de Stoïcijnse filosofie. En het idee

0: is mijn automatische reactie nu van oké, okay, hoe kan ik hiermee dealen? Ik zou bijna zeggen, goh, wat leuk, er is weer een probleem en we kunnen het gaan oplossen. Ja. En op het moment dat je dat op die andere manier kunt benaderen in plaats van shit, het overkomt me weer, heb ik dit weer, doen ze dit, mij dit weer aan, heb je hun weer,
1: ja.
0: Draai het helemaal om en denk van oké, wat ga ik er nu aan doen en hoe kan ik er een kans van maken? En dan op het moment dat je het opgelost hebt, de tevredenheid om het opgelost te hebben, dat geeft zoveel mentale rust, dat ik dat iedereen kan aanraken. En het boek The Obstacle is the Way kan daar zeer inspirerend in zijn.
1: Ja, goeie. Dat is een hele mooie mindset of filosofie dan.
0: Ja, dat is echt waanzinnig krachtig. En ik, zeker in de wereld waar we alleen maar te maken krijgen met negativiteit op dit moment, is die stoïcijnse opstelling, denk ik, voor iedereen waanzinnig behulpzaam.
1: Ja, nou, goede tip. Ja. Eduard, dankjewel. Trouwens, goed om te weten dat je dus met voedingssupplementen niet heel veel kunt bereiken met stress balanceren. Niet echt heel veel, een beetje.
0: Kijk, weet je, magnesium is in mijn ogen een no-brainer. Dat helpt je met je slaap. Het helpt ook met het ondersteunen bij stress. Dus als ik één supplement kan aanbevelen, dan is het magnesium. En je zou ook kunnen proberen met L-theanine. Het werkt bij mij ook uitstekend om daarmee makkelijker in slaap te komen.
1: Ja, goeie.
0: En misschien nog als laatste.
1: Ja?
0: Sommige mensen die zijn gevoelig voor cafeïne. Dat zijn er meer mensen dan ze beseffen. En er is nog wel eens een gewoonte in Nederland om na het eten een kopje koffie te drinken. En op het moment dat je een trage verwerker bent van cafeïne, dan helpt dat niet bij je slaap. Dat heeft echt een negatieve impact. Dus wellicht is het ook een goed idee om gewoon 's ochtends na 10 uur, 11 uur, gewoon geen koffie meer te drinken. En eens te kijken wat dat doet met je ontspanning en je slaap.
1: Ja, zeker. En of je wel of niet het traag verwerkt, dat cafeïne, of het wel of niet makkelijk uit je lichaam gaat, dat is bepaald in je DNA. Hè? Daar kan je geen invloed op hebben.
0: Ja.
1: Oké, Eduard, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Tot de volgende keer.

0: Fern Kinney. And together, we are beautiful.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuwe studie suggereert dat magnesium L-treonaat kan helpen bij een betere nachtrust en meer energie overdag. In het onderzoek kregen 76 volwassenen met slaapproblemen 3 weken lang dagelijks een supplement met 1 gram magnesium L-treonaat of een placebo. 2 uur voor het slapen gaan. De deelnemers die magnesium slikten vielen sneller in slaap en hadden meer lichte, rem- en diepe slaap dan de placebo-groep. Daarnaast voelden zij zich overdag energieker, productiever en in een beter humeur. Ook scoorden ze beter op mentale alertheid en algehele fitheid. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, werd het magnesiumniveau van de deelnemers niet vooraf gemeten. Het is daarom nog onduidelijk of de verbeteringen komen door het aanvullen van een tekort of door een direct effect van het supplement. Meer onderzoek is nodig om dat te bevestigen. Een nieuw onderzoek laat zien dat het kruid ashwagandha kan helpen bij vermoeidheid, geheugenproblemen en een betere stemming kan geven. In een studie onder 121 volwassenen die last hadden van een gebrek aan energie en concentratieproblemen, kregen deelnemers 8 weken lang dagelijks 600 milligram ashwagandha of een placebo. De groep die ashwagandha slikte zag verbeteringen in hun geheugen, de concentratie en de alertheid. Deze effecten werden minder zichtbaar bij de placebo-groep. Daarnaast rapporteerden zij minder mentale vermoeidheid en een betere stemming. Ashwagandha staat bekend als een adaptogeen. Dat betekent dat het helpt bij stressregulatie. Onderzoekers vermoeden dat het kruid via de hersenhormoonas invloed heeft op het stresshormoon cortisol en mogelijk beschermend werkt voor de hersenen. Hoewel eerdere studies wisselende resultaten lieten zien, suggereert dit onderzoek dat ashwagandha positieve effecten kan hebben. Vooral bij mensen die zich moe voelen of gestrest. Maar verdere studies moeten nog uitwijzen hoe groot deze voordelen nu precies zijn.
2: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Kijk even op de website dedunderdogdate.nl. Tot de volgende keer bij de date. Dan ga je goed weer. Heel veel groetjes. We gaan eruit met George Benson en Beyond the Sea.

0: ladies and gentlemen.
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55.
3: 06 30 25 33 55.
1: Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
3: Daar niet is geweest.
4: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
5: Pol, je gaat naar radioreclame.shop.
4: Radio wat?
5: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
4: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
5: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

0: Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel on the cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

Antonio die Bart, maar wel erg lekker hè. En ook fijn om mee te beginnen in deze aflevering van Let the Beats Take Control. Mensen, wees welkom. De jaren 70 en jaren 80 en de jaren 90 disco is weer geopend met de vaste items uiteraard. In deel 1 hebben we dan weer het origineel de koffer. En deel 2 hebben we dan weer de markante 12 inch. En uiteraard de mensen die getuigen zijn met de making of op donderdagavond van 8 tot 10 uur. Ook de mensen in de Waagta bij Radio Excellent. Wees welkom. Let the Beats Take Control. Schiet je verzoekjes in op Rijnet@discoclassicradio.nl. Laat weten wat jij nog mist en wij pakken het op hier. Meekijken kan in het radiostudio op de donderdagavond, dat weet je. www.discoclassicradio.nl of www.radioexcellentfm.nl. En meeluisteren via het internet uiteraard. Nu Michael Brown, he's a saint, he's a sinner.

einde van die vergeten werk is van Chic. Real people. Je gaat uit, je gaat stappen, je gaat leuke dingen doen. Het leven leven met je echte vrienden. Om het zo maar te zeggen. Gelijkgestemde. Let the beats take control. Misschien meer gelijkgestemd met mij. Dat is wel fijn. Dan hebben we samen een goede radioshow misschien wel. En laat vooral weten wat jij nog mist in de playlist al hier. De disco uit de jaren 70, 80 en 90. En ook de jaren 90 doen we ze nu dan een beetje aan. Dit is dan weer net de jaren 90. 1990. De periode van de house. Misschien weten we het nog wel. En dit is een stukje muziek wat wel een beetje tegen de house aanschuurt, volgens mij. Clubland en King B. Let's Get Busy, 1990.

En let's get busy. Laat ons daar nog snel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Je kunt het uit hem inkleuren trouwens. Als je daar een goed idee hebt, dan laat het mij maar weten. Je kunt het mailen naar het bekende e-mailadres. Rijn@discoclassicradio.nl Rijn met een korte ei @discoclassicradio.nl

0: in ieder geval min of meer overgedaan door Frank O'Morelli. Show Me Spacer. Nou ja, overgedaan. Eigenlijk is de melodielijn gewoon weer had. Heel veel is wel overgenomen, maar fijn dat hij het gewoon de melodielijn even lenen. Andermans schoentjes aantrekken, heet dat. Hoe dan ook je mezelf een paaltje leuker vindt. Origineel was Sheila de Black Devotion. Spacer uit 1979. Of Frank O'Morelli. En Show Me Spacer uit 1998. Weer in de melodielijn zit verwerkt. Van het origineel weer een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de cover.

als Wilbert Kans zijn. De man van schoenen heeft alleen om een nieuwe hit te scoren in ieder geval. Het was in 1998 een redelijk hit in de club in ieder geval. Franco Morelli en Show Me Spacer. De middellijn dadelijk geleend van Sheila de Black Devotion. En Spacer uit 1979. Weten we dat? De parallellen in de disco muziek beleggen ze hier in het de koffer. En als je zo'n werkje weet, laat het bij me weten. We gaan ermee aan de slag voor je. Meld het maar via mijnetdiscoclassicradio.nl. Nu Boy Crazy, One Thing's Leaving.

vrouw met witte tanden en mooi gebruind. Randy Crawford en Calling the Nightline. En zo zijn we toe aan de laatste uurtje. Let the beat take control. Althans, ja, het eerste uur is betrokken in ieder geval. Maar zometeen nog deel 2 natuurlijk.

0: Ladies and gentlemen.
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55.
3: 06 30 25 33 55.
1: Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
4: Daar niet is geweest.
5: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
6: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
5: Radio wat?
6: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
5: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
6: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Esprilla, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

0: Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel aan de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijs zit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

feitelijk wel een beetje schandalig dat deze single alleen maar de top 40 haalde. En voor de rest helemaal niks, hè, van The Limit. Want dat was een andere single, The So Divine en Looking for Miracles. Was ook een hele lekkere disco hit van The Limit. Maar alleen deze haalde de top 40 helaas. Say The Limit, 1984, een grote hit. En daarmee begonnen we deel 2 van Let The Beat Take Control. De jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco. En je weet het, hè. Ook in de tweede uur kun je ze gewoon aanvragen. Je favoriete disco singles. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een korte ei @discoclassicradio.nl. En in de promo hoor je bij Extend ook mail@rijnroosendaal.nl. Ook dat werkt gewoon, hoor. Dat kan. Komt wellicht aan hier. Zoals André van Duijen vroeger zei, schoenen zich 1 tot en met 20. Het komt wellicht aan. Gooi het maar in het bos, hè. We vinden het wel. Goed, de jaren 80. Het begin van de houseperiode. Mr. Lee en Get Busy in de clubmix is hier.

Trains in the Sunshine Band, Come to My Island. Je kunt ze een beetje vergelijken met Rolling Stones. Hè. Die gasten blijven maar doorgaan. Ze maken geen hits meer. Wij zien ze hier niet meer in Nederland, maar in Amerika treden ze nog steeds op. Dat kan ik je vertellen. Er zijn wat bandleden vervangen, want die zijn versleten. Sommigen zijn overleden, maar de band bestaat nog steeds schijnbaar. En ze treden nog steeds op, ook nog met die oude knarren erbij. Dat is leuk, hè? Eens kijken of er binnenkort nog materiaal uitkomt van deze gasten. Dat zal leuk zijn. Vrolijke muziek is dat. Let the beat take control. De bekende en minder bekende singles en de vergeten singles. Je deze nog. Dayton and Ice, terug.

Vergeet de singles van The Virus. Having Miss Missing Angel kennen we al. Hebben we al zo vaak gehoord die single. Dus ja, weet je wat, pak het deze keertje. Het kader, want die is ook lekker. En is ook disco-achtig, zeker weten. Alleen geen grote hit geweest, helaas in de top 40. Nog meer vergeten singles. Having Miss Missing Angel kennen we al van deze club. The Virus hebben we het dan over. Hier is Deeper in Love. Terug van 1983.

gaan sommige mensen zeggen wel, verlies worden kan iedereen overkomen, alleen de stomste en de eerste. Maar ja goed, het schijnt toch wel fijn te zijn en lekker als ik het al zo mag geloven. Tavares, Deeper in Love, naarmate je elkaar langer kent, gaat het steeds beter in de liefde en kom je dichter tot elkaar. Ja, dat kan. Jouw Let The Beat Take Control. De discotheek uit de jaren 70, jaren 80 en jaren 90. Laat weten dat hij aan staat. Reacties zijn welkom op dit radioprogramma. Even een mailtje doen naar rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een kortij @discoclassicradio.nl. Getuigen zijn van de making-of. En elke donderdagavond zijn we er van 8 tot 10 uur op www.discoclassicradio.nl.

Maar we zijn terecht gewoon de markante 12 inch. We zijn in de tweede uur alweer. Ik weet dat het gaat erg snel. Maar niet zo snel. De markante 12 inch. Wat hebben we vandaag in aanbieding? Ja, dit is even zo'n voorbeeldje van een lekker singeltje. Alleen

gehoopt heeft kan waarderen. 1987. Giorgio had maar één single in de top 40. En ja hoor, 4 weken top 40. En het haalde nog de 29e plaats. Andere single van Giorgio was Lover's Lane. Dat was een tipperade plaatje.

jaren 90, Give the Tech en pump it up. Onder het motto, deze single nog een keertje. Zo, even een rustig werkje, want anders dan zit er altijd de house hier. Even dat die basspieker kan afkoelen, anders dan komt er zometeen ook uit. Hè. Dat kan niet de bedoeling zijn. Af en toe moet je even pauze geven. En dan doen we dat even met een klassieker.

Pointer Sisters, I Need You, 1983. Verzoek is er ook aan. Koos uit Bovenspeelde vraagt aan mij of ik vanzelf en Marianne uit Zevenaar nog een keertje Kruiner wil draaien in de piek.

ja. In het kader van Doe eens een feel-good deuntje. Tatjana en feel-good uit 1993 hier in Let the Beat Take Control. Hoe zal het zijn met deze man? Jeff Lower. Heeft

net op Rijn, het discoclassicradio.nl. En weer getuigen zijn van de making-of. Even je agenda schrijven. Tussen 8 en 10 uur op donderdagavond op www.discoclassicradio.nl. Kun je meekijken in de radiostudio. En je kan het ook volgen via Radio X-Land uiteraard in de lagere omgeving. Die zijn nog getuigen van de making-of. Die luisteren stiekem mee. En ook die mogen uiteraard reageren. Hey, de laatste alweer. The Virus en Loveline. Tot de volgende keer, miljoen.

0: Ladies and gentlemen. Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentdriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Excellent.
1: Is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Oostvaarders 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij. Tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolenwens, de prijs en braden. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: de Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en het adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson waant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hen achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier bij Radio

0: de headlines uit het nieuws.
1: Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Oostvaarders 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment: introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En ja, of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, ja, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, ja, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gewust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Olivia Wilde spreekt voor het eerst over haar relatie met Harry Styles. Sommige mensen waren jaloers dat we gelukkig waren. Actrice Olivia Wilde beleefde 5 jaar geleden een romance met superstar Harry Styles, die 10 jaar jonger is dan zij. Het was volgens haar een heerlijke tijd, maar ook een verliefdheid die haast onmogelijk werd gemaakt, omdat er miljoenen ogen meekeken. De Amerikaanse Ierse actrice ging in 2022 in alle vriendschap uit elkaar met Harry. Ze spreekt dan ook nog steeds erg positief over de zanger. Destijds gaven ze nooit interviews samen en ook later sprak Olivia nooit in de media over haar relatie met de As It Was zanger. Maar voor de podcast Call Her Daddy maakt ze nu een uitzondering. Over ons privéleven was niet zoveel glitter en glamour, zegt ze. Het was vooral heel huiselijk, heel down to earth. Het was ronduit heerlijk. Dit kwam omdat we in een bubbel leefden. We sloten ons vanwege de bekendheid af. Want als we iets in het openbaar zouden doen, kwam dat toch meteen een berg reacties op. Mensen zouden ons oordelen en veroordelen over bepaalde keuzes. Dat wilden we niet. Het afschermen van ons privéleven was een lastige uitdaging, maar het lukte ons. Al was het koppel niet blind voor wat er allemaal werd geschreven en gezegd. Hun relatie lag sowieso al onder een vergrootglas. Veelal met verzonnen verhalen. Ik zag die roddelbladen en vroeg me telkens af over welk meisje ze schreven, vertelde ze lachend aan host Alex Cooper. Wat er stond was niet waar. Het was nooit gebeurd. Toch werd het als waarheid verkocht. Fans waren dus weer boos op mij. Ik was gelukkig met Harry, maar dat werd mij niet zomaar gegund. Alsof ik hem voor anderen had afgepakt. Onze blijdschap maakte anderen jaloers. Wilde en Styles wilden in januari 2021 voor het eerst samen gespot nadat ze het jaar ervoor met elkaar hadden leren kennen op een filmset. De passie laaide snel op. Harry zong zelfs over haar relatie op zijn superhit At It Was. De romans duurde tot eind 2022. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis, het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 26 juni. Om 7 uur Floortje naar het einde van de wereld. Dan om 8 uur het NOS Journaal. Om 8:30 Keuringsdienst van Waarde. En NOS BK-avond, dan hebben we de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. En natuurlijk andere wedstrijden ook nog. En dat is, even kijken, Japan tegen Zweden. Dan hebben we om 8 uur op NPO 2 ook het NOS Journaal. Dan hebben we Macronadas, redigeer, reportage, maatschappij voor het eenzame Hassan El Mourabat. Pointer hebben we met KRO en ZRV, Nieuwsuur, Adieu, NOS Journaal om 11 uur en dat sluit de avond weer af. Op RTL of NPO 3, 30ers, om 8 uur, dan de slimste mens België, Keuringsdienst van Waarde en NOS Viva WK voetbal en dat is Curaçao tegen Ivoorkust de tweede helft. Het perfecte plaatje op 8:30, maar daarvoor goede tijden, slechte tijden en de moeite waard. Dan hebben we de Vafs op RTL 5 en dan de Agurkenkoning. Camille koopt zijn eerste machine voor de Agurken-imperium. Dan NOS, 112 vandaag en 24 hours in de ER. Om 5:08 vandaag Insights. Wilfried Gené, Jan Derks en René van der Grijp. Bondgenoten, Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond weer af. Dan om 8 uur wordt hij al geholpen. De Dark Tower om 8:30 en Apocalypse. Dat is een avonturenfilm, die sluit de avond weer af. Op Net 5 hebben we The Rookie op 8:30. Een misdaadreeks, die duurt tot 10:50. En dan hebben we Magnum PI en die sluit de avond af. Dan Veronica, The Big Bang Theory. Dan om 8 uur dan Knight Steel, een avonturenfilm. En Michiel de Ruiter, een biografiefilm, die sluit de avond dan weer af. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio

0: Ladies and gentlemen, Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.
5: Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij. Tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolement, de prijs en braden. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzen praten alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: de Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en je adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier bij Radio.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel, bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine, slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment. Introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Olivia Wilde spreekt voor het eerst over haar relatie met Harry Styles. Sommige mensen waren jaloers dat we gelukkig waren. Actrice Olivia Wilde beleefde 5 jaar geleden een romance met superstar Harry Styles, die 10 jaar jonger is dan zij. Het was volgens haar een heerlijke tijd, maar ook een verliefdheid die haast onmogelijk werd gemaakt, omdat er miljoenen ogen meekeken. De Amerikaanse Ierse actrice ging in 2022 in alle vriendschap uit elkaar met Harry. Ze spreekt dan ook nog steeds erg positief over de zanger. Destijds gaven ze nooit interviews samen en ook later sprak Olivia nooit in de media over haar relatie met de As It Was zanger. Maar voor de podcast Call Her Daddy maakt ze nu een uitzondering. Over ons privéleven was niet zoveel glitter en glamour, zegt ze. Het was vooral heel huiselijk, heel down to earth. Het was ronduit heerlijk. Dit kwam omdat we in een bubbel leefden. We sloten ons vanwege de bekendheid af. Want als we iets in het openbaar zouden doen, kwam dat toch meteen een berg reacties op. Mensen zouden ons oordelen en veroordelen over bepaalde keuzes. Dat wilden we niet. Het afschermen van ons privéleven was een lastige uitdaging, maar het lukte ons. Al was het koppel niet blind voor wat er allemaal werd geschreven en gezegd. Hun relatie lag sowieso al onder een vergrootglas. Veelal met verzonnen verhalen. Ik zag die roddelbladen en vroeg me telkens af over welk meisje ze het schreven, vertelde ze lachend aan host Alex Cooper. Wat er stond was niet waar. Het was nooit gebeurd. Toch werd het als waarheid verkocht. Fans waren dus weer boos op mij. Ik was gelukkig met Harry, maar dat werd mij niet zomaar gegund. Alsof ik hem voor anderen had afgepakt. Onze blijdschap maakte anderen jaloers. Wild en Styles wilden in januari 2021 voor het eerst samen gespot en dat ze het jaar ervoor met elkaar hadden leren kennen op een filmset. De passie laaide snel op. Harry zong zelfs over haar relatie op zijn superhit At It Was. De romance duurde tot eind 2022. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis, het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 26 juni. Om 7 uur Floortje naar het einde van de wereld. Dan om 8 uur het NOS Journaal. Om 8:30 Keuringsdienst van Waarde. En NOS BK-avond, dan hebben we de wedstrijd Curaçao.

half uur en dat sluit de avond weer af. Op RTL of NPO 3, 30ers, voor 8 uur. Dan de slimste mens België, Currycies van Waarde. En NOS Viva WK voetbal. En dat is Curaçao tegen Ivoorkust, de tweede helft. Het perfecte plaatje op 8:30. Maar daarvoor goede tijden, slechte tijden en de moeite waard. Dan hebben we de Vafs op RTL 5. En dan de Agurkenkoning. Camille koopt zijn eerste machine voor de Agurken-imperium. Dan NOS, of nee, 112 vandaag en 24 hours in de ER. Om 5:08 vandaag Inside. Wilfried Gené, Jan Derksen, René van der Grijp. Bondgenoten, Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond weer af. Dan om 8:00 wordt hij al geholpen. De Dark Tower om 8:30. En Apocalypse, dat is een avonturenfilm, die sluit de avond weer af. Op Net 5 hebben we The Rookie op 8:30. Een misdaadreeks, die duurt tot 10:50. En dan hebben we Magnum PI en die sluit de avond af. Dan Veronica, The Big Bang Theory. Dan om 8:00 dan Knight Tale, een avonturenfilm. En Michiel de Ruiter, een biografiefilm, die sluit de avond dan weer af. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen, die je vandaag hoort bij Radio.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Bullshit lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: De headlines uit het nieuws. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeraar!

0: Turkse 70s, 80s en 90s magie kan gebruiken. De Excellent Old School Driving Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio Reclame.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: NL.
1: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
2: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
1: Radio wat?
2: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
1: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
2: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!